Ra en dunnes lakken murket, en hargen bucht, en een hielgen squa, wat slakken dunne flackert, en splakken deer, en splakken koer, net splakken dunnen